Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.
2: One, two.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zonder wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen het hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
16: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
15: Verwen jij je maar.
16: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
15: Waarmee?
16: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
15: Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
1: Dit is Flevoland.
8: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: De temperatuur is hoog en de hitte is groot.

0: Goedemorgen. Na een nacht met opnieuw flink wat onweer in Flevoland staat vandaag toch wel in het teken van een wat rustiger weertype. De zon die schijnt geregeld, trekken ook wat wolkenvelden over de regio, maar het blijft wel overal droog en het wordt wat minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Die westenwind die voert vanavond geleidelijk wat koelere lucht richting de provincie aan. Dus vooral vannacht wordt het eindelijk toch wel weer een prima moment om de ramen open te zetten. Om lekker je huis te verkoelen. Want we krijgen dan te maken met minima zo rond 16 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
1: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
0: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
16: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
26: Dit is Flevoland.
27: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen. Na een nacht met opnieuw flink wat onweer in Flevoland staat vandaag toch wel in het teken van een wat rustiger weertype. De zon die schijnt geregeld, trekken ook wat wolkenvelden over de regio, maar het blijft wel overal droog en het wordt wat minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Die westenwind die voert vanavond geleidelijk wat koelere lucht richting de provincie aan, dus vooral vannacht wordt het eindelijk toch wel weer een prima moment om de ramen open te zetten. Om lekker je huis te verkoelen. Want we krijgen dan te maken met minima zo rond 16 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Dit is Flevoland.
7: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Goedemorgen. Na een nacht met opnieuw flink wat onweer in Flevoland staat vandaag toch wel in het teken van een wat rustiger weertype. De zon die schijnt geregeld, trekken ook wat wolkenvelden over de regio, maar het blijft wel overal droog en het wordt wat minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Die westenwind die voert vanavond geleidelijk wat koelere lucht richting de provincie aan. Dus vooral vannacht wordt het eindelijk toch wel weer een prima moment om de ramen open te zetten. Om lekker je huis te verkoelen. Want we krijgen dan te maken met minima zo rond 16 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: komt er een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh yeah.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hey, neem ons mee! Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt, van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek, bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Dit is Flevoland.
9: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Het is zomer. Dit is...

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: 0320-28-50-50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-50-50.
1: Goedemorgen. Na een nacht met opnieuw flink wat onweer in Flevoland staat vandaag toch wel in het teken van een wat rustiger weertype. De zon die schijnt geregeld, trekken ook wat wolkenvelden over de regio. Maar het blijft wel overal droog en het wordt wat minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Die westenwind die voert vanavond geleidelijk wat koelere lucht richting de provincie aan. Dus vooral vannacht wordt het eindelijk toch wel weer een prima moment om de ramen open te zetten. Om lekker je huis te verkoelen. Want we krijgen dan te maken met minima zo rond 16 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedemorgen.

0: Sjaan.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Straks op de radio. Adres onbekend.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
13: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
12: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
14: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Dit is Flevoland.
25: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: En nog één keer. Goedemiddag allemaal. Ach, dit jaar begon zo feestelijk met 55 jaar adres onbekend. En na een maand kwam de donderslag bij heldere hemel. Wij overleven een grote bezuiniging niet. Wij hielden ons toen maar vast aan de zoektocht. We bleven in de rol die ons ligt. En ik bleef maar zeggen, we maken er het beste van. We maken er het beste van. Als een mantra waar collega's hier vast gek van werden af en toe. En nog dagelijks is er steun. Er loopt een petitie. Mensen stelden crowdfunding voor. Ze willen gaan betalen per zoektocht. Dat kan toch niet. Er is een demonstratie van mensen in recherchejassen hier op het Mediapark. Verijdeld was wel een origineel idee. En wij zeiden in de uitzending ook maar weinig terug. En toch ja, aan betrokkenheid heeft het nooit gelegen. En dat weten wij. Maar weet ook dat we er alles aan doen om ons aller adres onbekend, in welke vorm dan ook, in leven te houden. Maar eerst vandaag, de laatste voor de zomer. Zuinig op elke minuut belooft het een race tegen de klok te worden. Wat kan er nog mee? Gaan wij de zomer in met een schone lei? We maken er
2: het beste van?
1: Het beste van.
3: Vorige week.
1: Iets langer geleden, vorige maand, zouden Peter en zijn zoon Mees op vader en zoon weekend gaan. Maar bijna gingen ze niet door iets onhandigs. Ze checkten in bij de laatste bus van 's avonds, 11 uur, station Hoorn.
4: Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan... maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
4: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee. Maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is, jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
4: Ja, dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is... En toen zei hij, hij draaide zich om naar mij. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Tja, wat een lief gebaar van een jongen wiens naam klonk als Noddy. Een jaar of 20 was hij. In het bezit van een fatbike, donker uiterlijk, stapte uit in Middenmeer. Peter staat sinds die dag vaak op de uitkijk bij het station om nog eens te bedanken, het liefst terug te betalen. En de vraag is, Amy, hoe lang nog?
2: Nou, niet lang meer, want wij kregen bericht van de busmaatschappij. Daar hebben ze erg hun best gedaan om de zoektocht op te lossen. En zij schreven ons, de gezochte reiziger zou elke avond met de ritlijn 135 meerijden. De buschauffeur op die lijn die houdt het in de gaten en zal hem staande houden als hij weer instapt. En dat gebeurde.
5: Ik rij regelmatig op die buslijn. Elke week wel een keer. En ik herkende die jonge man van dat oproep die jullie geplaatst hadden.
2: Oh ja?
5: Ja, die jongen die rijdt altijd met een elektrische e-bike.
2: Ja.
5: En het toeval wil, ik heb deze jonge man ooit een keer moeten weigeren omdat er geen ruimte meer was in de laatste bus met Koningsdag. Vandaar dat ik die link gelegd heb. En die neemt altijd die laatste bus terug naar Middenmeer.
2: Ja, deze buschauffeur weet 100% zeker dat het om dezelfde persoon gaat. Alles klopt. We zitten dus goed. En nu komt het. Deze buschauffeur, Meiko Zeeman heet hij, die is deze jongen afgelopen week weer tegengekomen. Hij heeft hem aan zijn mouw getrokken en natuurlijk ook om zijn nummer gevraagd. Dus hem spreken we zometeen.

0: Summer in the City van de Loving Spoonful. Summer is het wel iets minder heet. En Peter, ja, die moest eens weten. De jongen die zijn weekend heeft gered, is dus, dat zegt Amy, benaderd. Dus we hebben jou, Noureddin Mouraidi. Jij hoorde het van de buschauffeur?
1: Ja.
0: Hoe zeiden ze dat tegen je? Weet je dat nog?
1: Ja, het zei van, bent u een, heeft u bij een keertje zo'n oude persoon geholpen of zoiets?
0: Ja.
1: Toen zei ik van, ja, dat is wel een paar maanden geleden.
0: Oh ja.
1: Toen zei ik van, die man is op zoek op jou.
0: Wist je toen ook meteen om wie het ging?
1: Ja, gelijk, ja.
0: Ja. Ja, hij is het nooit vergeten.
1: Nee. Ik dacht al, zei, het is heel lang geleden. Is hier nou nog zoek om mij?
0: Nou, het is helemaal niet zo lang geleden, hè? Het was 8 mei toen jullie elkaar tegenkwamen.
1: Ja, we hebben precies een maandje geleden, ja.
0: Ik heb een idee. Zullen wij hem samen bellen? En dat jij dan tegen hem praat?
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, nou dan gaat-ie.
2: Met Peter.
1: Hallo Peter, Noureddin van de bus.
2: Oh wauw, wat leuk. Geweldig.
1: Ja,
2: heb ik jou in de telefoon?
1: Ja.
2: Ik was jou al heel lang aan het zoeken.
1: Ja, heb je wel gehoord. Maar uiteindelijk ben ik hier.
2: Ja.
1: Ja, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat hartstikke goed, ja. Nee, dat gaat heel fijn, wat leuk zeg. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook goedemiddag, Peter.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wauw. Geweldig.
0: Het is gewoon gelukt, hè?
2: Ja, het is gewoon gelukt. Wat geweldig, zeg.
0: Hoe komt het dat jij zo'n beroerde lijn hebt? Loop jij in de wind?
2: Ik zit op een boot.
1: Oh, verkeerde tijd, denk ik.
0: Nou ja, binnen is binnen. De ene keer in de bus, de andere keer op de boot.
2: Ja. Maar, nou, geweldig, zeg. Nodi, leuk man, dat ik je heb gevonden, of tenminste dat je gevonden bent.
0: En Noureddin, wil jij het moment eens terughalen, hè? Een vader en een zoon in een bus, s'avonds om 11 uur op 8 mei.
1: Ja.
0: Jij zag ze staan, en wat dacht je?
1: Iedereen staat gewoon daar te kijken. Ja. En dat was de enige laatste bus die van de Hoorn vertrekt, toch?
0: Ja, de laatste bus.
1: Ja, dus als die bus hadden ze gemist, was het wel echt erg geweest.
0: Want jij had wel in de gaten dat ze samen weg wilden. En dat dit de laatste kans op vrijdagavond was.
1: Ja.
0: Maar toen heb je gewoon €15 voor ze betaald, hè?
1: Ja. Toen zei ik gewoon van dat het een cadeau van mij was.
2: Ja, nou, die zegt een cadeautje, zegt hij tegen me.
0: Ja.
2: Dat was zo'n speciaal moment.
0: Noureddin, ik neem aan, dit doe je niet elke dag.
1: Nee. Alleen als ik zie dat iemand echt nodig heeft, dan doe ik het wel. Maar... Ja, weet ook, ja, ik
0: ben het mee. Wat zeg je?
2: Ik ben ook een beetje emotioneel, want het is echt heel leuk.
1: Mm-hmm.
2: Alvast bedankt, hè, dat is in ieder geval. En ik wil heel graag even een keertje wat met je drinken. En even ook de centjes weer terugbetalen. Hè. Dat is natuurlijk, dat hoort zo. In mijn optiek. Ja. Dus ja.
0: Wij willen natuurlijk wel de busmaatschappij in Hoorn hartelijk bedanken. Want zonder hen hadden we jou niet te pakken gekregen.
1: Nee.
2: Oh, wauw.
1: Ik wou dat wel terug, ja.
2: Oh, wat goed zeg.
0: Ja.
2: Nou ja, ik had heel veel vertrouwen in jullie, Ron. En het is alleen maar groter geworden. Wauw, man. Dat je dit ook hebt gevonden. Wel.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat jullie elkaar binnenkort op een zonnig terras gaan treffen, een van de komende dagen.
1: Ja, dan zeker.
2: Lijkt me hartstikke leuk. Echt heel erg leuk. Ja, dan kan ik het Mees ook vertellen, want die staat er ook een beetje over in. Dus dat het niet zou lukken, maar het is gewoon gelukt. Geweldig. Ja.
1: Geweldig, ja. Ik wens je nog een fijne dag nog.
2: Ja, jij ook, hè. Hele fijne dag nog.
1: Lekker varen, ja.

0: denken wij ook vaak. I wish it was Sunday. En dan is het weer Manic Monday en dan waren het weer de Bengals.
1: Liefde in deze voorlopige laatste. Liefde gesitueerd rond hondjes, een trimsalon en een supermarkt. John bracht rond 1970 bestellingen rond voor de firma Coat, een supermarkt in Apkoude. Op een zekere en gelukkige dag werkte daar ook Bianca Otter. Het was tussen hen liefde voor 3 jaar. Uiteindelijk vond haar moeder mij geen goede partij voor Bianca.
0: Goed, John de Groot. Laten we daar dan ook maar beginnen. Wat had de moeder van Bianca tegen jou?
2: Ja, als ik dat zou weten, dan zou dat makkelijker zijn. Maar het vermoeden is, en ik heb dat nooit kunnen verifiëren met Bianca, maar dat mijn werkomstandigheid te laag was voor het niveau van haar dochter.
0: Oh ja, het beroemde was ik te min, dat gold voor jou.
2: Ja, zou ik het wel zullen.
0: Ja. Ja, maar is er ooit iets voorgevallen tussen jou en die moeder? Hebben jullie ooit ruzie gehad? Of?
2: Nee, dat niet. Het enige wat ik weet is, die moeder was op zich best wel een aardige vrouw, maar het was ook een trotse vrouw. En ik denk zomaar dat dat ook bijvoorbeeld te maken heeft in haar relatie uiteindelijk met de opperwachtmeester van de Rijkspolitie. Dat geeft een bepaalde status. En daar denk ik dan pas die bediende van Coat niet echt bij.
0: Nee, en haar man was dus bij de Rijkspolitie en jij was dat lang niet. Jij was bediende, maar ook jong. En heeft Bianca het dan uitgemaakt?
2: Uiteindelijk heeft zij het uitgemaakt, ja. Maar dat is niet helemaal verrassend, want er waren toch wel wat schommelingen in de relatie. Onzekerheid van haar kant, die bij tijd en wijle de kop opstak. En ja, op een bepaald moment was het definitief voor haar. Heeft ze de relatie inderdaad verbroken.
0: Maar tegen deze achtergrond, denk ik dan, dacht jij dan de hele tijd, ah, daar zit die moeder achter?
2: Ja. Ja, dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Er is nog iets voorgevallen, een jaar of 2, geloof ik, daarna. Toen ik inmiddels mijn huidige vrouw had ontmoet en ergens anders werkzaam was. Heeft zij mij daar op een of andere manier telefonisch kunnen vinden. Die moeder belde mij op met de mededeling. John, ik heb je hulp nodig, het gaat niet goed met Bianca. En toen heb ik gezegd van ja, dat is dan heel spijtig en dat vind ik lastig. Maar u wist het zelf altijd goed op te lossen, dus los dit ook zelf even op.
0: Zo.
2: En toen ging ze op.
0: Oh, dat is niet zo mooi.
2: Ja, ik kon daar verder niks mee, want mijn relatie was inmiddels weer op gang gekomen met mijn vrouw, waar ik inmiddels 50 jaar mee getrouwd ben.
0: Oh ja, nou, er zitten wel twee kanten aan dit complexe verhaal. Laten we ons concentreren op de mooie kant. Jullie zijn 3 jaar samen geweest. Wat is je aan schoonheid, aan moois, bijgebleven uit die tijd?
2: Nou, het was gewoon een zeer lieve meid. Zakelijk best wel goed ingesteld. Altijd ondernemend, druk. Dat was een beetje een probleem in de relatie. Ze had nooit heel veel tijd. Dus wat we deden was veel wandelen in tijden dat ze even tussendoor weg kon. Ja, en verder waren we veel bij elkaar. En de mooiste tijd is geweest, heb ik ook eerder gemeld. Onze vakantie op een boerderij in Raalte bij Winterswijk.
0: Ja, helemaal in Raalte. Ja.
2: Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk echt goed leren kennen. Je was op jezelf aangewezen. Haar ouders zijn daar een keer een dag op visite geweest. Dat vond ik ook wel verrassend. Maar ja, achteraf denk je van ja, was dat schone schijn of niet?
0: Ja, dat is eigenlijk in de hele zoektocht de vraag. En ze had zelf een trimsalon of had haar moeder dat?
2: Nee, dat had zij. Maar ik denk dat nogal nadrukkelijk gerund werd door haar moeder ook. Want die zat er wel bovenop.
0: Ja, ja.
2: Nou, maar zij runnen het. Dat was een ding wat zeker is. Ik heb ook begrepen van anderen, toen ik een beetje op zoek ben gegaan, dat ze op een gegeven moment verhuisd is naar, ik neem aan, overlijden van haar moeder. Haar vader was inmiddels overleden, had ik al eerder begrepen. Dat zij verhuisd is naar Winkeldijk in Apkoude. En dat ze daar een huisje had met een grote schuur waar ze die trimsalon in had.
0: Oké, dus je bent wel altijd naar haar blijven uitkijken, naar haar blijven zoeken. En je gaf ons in het voorgesprek nog een disclaimer mee. Als zou blijken dat Bianca er niet meer is, dan is dat genoeg. Dan hoef je dus niet straks van ons heel vrolijk familie aan de telefoon te krijgen.
2: Nou, de familie zal. Ze had een zus, die heb ik wel goed gekend, maar die is nog 2 jaar ouder dan zij. had ik wel wat contact mee. En de broertje, dat kan ik me eigenlijk helemaal niet herinneren. Dus daar heb ik nooit contact mee gehad. En verder zou ik bij God niet weten wie er van die familie nog in leven zou zijn.
0: Nou, beste zoekbrigade, nog bedankt voor dit hele seizoen alweer. Dan weet je dat. Alleen Bianca Otter zelf, die willen we spreken, Amy.
3: Ja, daar gaan we achteraan. En dat gaat ook misschien wel lukken. Want er komen al veel reacties binnen. Onder andere Lisbeth Masselt, die zegt... Ik heb 10 jaar naast de familie Otter gewoond in Apkoude. Ze was inderdaad hondentrimster Bianca. En ze had altijd een middelgrote poedel en een kleine poedel. Die liet ze wel 3 keer per dag uit. En ze had van dat lange, hippie-achtige
0: was
3: haar.
0: Was hij bij?
3: Ja, ik kan net zeggen, dat weet je. Ik vertel niets nieuws. Maar dan dit, dat haar. Want dat is ook een beetje jaren 70. Middenscheiding, lang stijl als gordijntjes voor haar gezicht. Nou, zegt Lisbeth Masselt, als jullie haar vinden... zou ik het ook wel leuk vinden om contact te hebben. Nou, bij deze staat dat geregistreerd op 0800 30 30 300. Wie weet wat daar nog uitkomt. We verzamelen alle reacties. Er kan altijd nog meer bij. Zoeken het adres onbekend.nl voor Bianca Otter.

0: laatste liedje op zijn 19e soloalbum. Paul McCartney, Mama Gets By. Liefde voor 3 jaar, voor Bianca Otter.
1: Ja, en de reacties blijven komen. Er is ook al nieuws voor jou, John. Er meldt zich namelijk iemand die dicht bij Bianca Otter staat. Hoor maar.
2: Nou, de gezochte mevrouw die is degene die ik als mantelzorg bezorg. Alle details kloppen.
1: Nou, dat is mooi zeg. Bianca Otter, geboren rond 1950, werkte bij firma Coat en trotse bezitter van poedels.
2: Zij heeft thuis altijd getrimd en ze wilde een winkel beginnen, maar haar ouders hielden dat altijd tegen. Maar ze was wel bekend als de trimster. En dat was de clue naar degene die zoekt. Daar heeft zij niet gewerkt, maar daar heeft zij aangepapt met een verkoper. En dat is haar vriendje geworden en die zou haar moeten zoeken.
1: Ja, John, je hoort het. Was jij dan dat vriendje met wie ze aanpapte? Dat moet dan wel, toch?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Want er zit een klein foutje in de regie. Bianca heeft daar niet gewerkt. Ik heb daar gewerkt.
0: Ja. Ja. Bij Coat.
1: Jij was die verkoper.
0: Ja.
3: Ik was winkelbediende.
0: Ja. Ja. Eens kijken hoe belangrijk dat nog is op weg naar Bianca. En ook tijdens de superhittegolf kwamen er nog verhalen binnen. Ook tijdens de naderende zomerstop verzamelen wij tips en verhalen. Als jij zoekt, zoeken wij mee.
4: Word ik gezocht?
0: Anneke begint zo vaak over jou, Joke Roorda, dat haar dochter haar bij ons bracht. Nou, jij nog. Jij was er ineens. Tijdelijk als meisje van 4 in de Zaanstraat in Amsterdam. Jullie werden tijdelijk buren toen het bij jou thuis niet meer ging. En je kon terecht bij kunstschilder Bakker. Opa Bakker noemde de hele straat hem. Jullie deelden veel, maar dus wel tijdelijk.
5: Ik zou het willen zien. Ik zou het willen ontmoeten. En ik hoop dat zij dat ook wil. Ik zou erom helpen. Ik zou zeggen, wat heerlijk dat ik je weer zie. Geweldig. Dat heb ik echt zo lang. Heb ik daar mijn zinnen op gezet en gehoopt en gedaan.
1: Wij hopen mee op Joka Roorda, die begin jaren 50 kwam te wonen in de Zaanstraat in Amsterdam bij meneer Bakker. En bij zijn huishoudster tante Lips. Bij hen woonden ook 2 pleegkinderen uit Hongarije. En na 1 jaar of 5 verhuisde Joke Roorda door naar de familie Prins in de Achterhoek. Zij zou hoofdverpleegkundige zijn geworden, maar dat dan wel weer in Amersfoort.
0: En dit begint als een soort sollicitatie. Was jij in 1987 een gastvrije vertegenwoordiger bij de Dommelse Brouwerij in Dommelen? Nou ja, de vriend van Lia die nu zoekt was een collega van jou. Jij en zeker ook je vrouw hebben hen een heel weekend door Twente gegidst. Naar de aspergekwekerij, naar de Chinees. Alleen tussen Lia en haar vriend boterde het niet. En jullie naam is er kwijt.
1: Wie herkent deze gastvrije Twentenaren? Ze waren 30ers toen in 1987. Hij werkte als vertegenwoordiger voor Dommelsbier in het Rayon Oost. En ze woonden in Hengelo, of was het toch Almelo? In elk geval in een rijtjeshuis buiten het centrum. En ze hadden een dochter. En hij maakte veel foto's. Dat moet zijn hobby zijn.
0: We waren al in de bus, nu ook in de tram. Zijn jullie elkaar toevallig een maand geleden tegengekomen in de tram? Magda Broeders, reist u wel eens met tramlijn 16 of 17 door Den Haag? Sylvia stapte daarin en ze zoekt u al jaren als tante. Als de zus van haar vader. Van haar vader die ze nooit heeft gekend. Moeder Koba en hij waren al voor de geboorte uit elkaar. En nou hoorden ze ineens in die tram die naam, Broeders.
6: Zat ik laatst in de tram en er kwam een vrouw binnen met een, ja, een soort, was een net non die een beetje slechtziend was. Hè. En ze kreeg die tramkaart maar niet, of dat pasje kreeg ze maar niet voor dat ding. Dus ik zeg, zal ik even helpen? Dus ik vraag gewoon, ik zeg, joh, wat is uw naam dan? Ja, Broeders. Ik zeg, nou, ik ook.
1: De enige levende aan de broederskant moet tante Magda zijn. Zij is de zus van Sylvia's vader, maar liever zegt ze Verwekker. Hij stierf in het jaar 2005. Magda was de schoonzus van Koba Klauke. En ze moet wonen in de Croissant in Den Haag. En afgaand op de ontmoeting in de tram is ze slechtziend.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Geschreven voor Nina Simone en gezongen door Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Er zijn ook dit seizoen veel odes gebracht aan familie, vrienden die er niet meer zijn, maar dan niet vergeten mogen worden. Leeft John oude, bruut verstoorde liefde Bianca Otter nog? Weet jij dat al, Amy?
1: Ja, wij weten dat zeker al. Dankzij de oplettende mantelverzorger van Bianca Otter. Zijn naam is Karel Dontje. Is Bianca zelf gevonden? We spraken haar.
2: Mooi.
1: En Bianca, John, dat snap je misschien wel. Die viel zo wat van haar kruk, hoor maar.
2: Ja. Zo gaat het dan, hè? Want als het de persoon is die het is, die heb ik ook al 20 jaar geleden eens proberen op te zoeken. Maar ja, ik kon hem ook niet vinden.
1: Ja, je hoort het, John. Ja. Ze heeft jou ook gezocht, want ze heeft ook nog vaak aan jou gedacht. En dat doet ze zelfs nog steeds, hopend dat ze je nog eens zou treffen.
2: Ja, het is altijd wel aanwezig, ja. Dat je iemand nog op een onverwachte manier tegen zou kunnen komen, eigenlijk. Ik moet even een slokje water nemen. Ik ben al helemaal bibberig.
1: Ja, Bianca die blijft misschien nog wel even bibberig. Want na al die jaren kunnen jullie elkaar weer spreken. Hier is voor jou, John, Bianca Otter.
3: Bianca.
2: Ja, hier ben ik dan, met Bianca.
3: Hallo. Ja. Hoe gaat het? Jeetje, dat is lang geleden.
2: Nou, er zit wel een mensenleven tussen, hè?
3: Ja, maar zeg, hè? Mag je zeggen. Ja. Hoe is het met je? Je bent mantelzorg, dus gaat niet heel goed met je?
2: Ik vind altijd over goed gaan een groot woord, hoor. Maar de ene keer gaat het beter dan de andere keer, zullen we maar zeggen, hè?
3: Oké. Ja. Kunnen we elkaar, want we praten nu denk ik in de uitzending.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Ik wou zeggen, weet wat je zegt, maar dat wist je net ook. Je wist van alles te vertellen over het leven destijds, John. Bianca, jij hebt mee zitten luisteren.
2: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, schokkend en wel heel leuk. En niet alles klopt van het hele verhaal, maar daarom moet je elkaar dan wel eens een keer kunnen spreken, want het... bespreekbaar te maken. Hè?
0: Was het wel je moeder die ertussen zat?
2: Het was ietsje minder als dat het overkomt. En ze mocht hem echt wel. Maar ik weet het zelf niet. Ze had altijd moeite met mensen die ook in huis waren. Hij was er veel.
0: Hij bracht bestellingen rond, ja.
2: Ja, hij was er eigenlijk heel veel. En op een gegeven moment kon mijn moeder dat denk ik niet goed aan. En... ik was ontzettend druk met mijn werk. En ik ging maar een keuze maken, want ik kon het zelf niet meer zo goed aan. Dus daarom heb ik het eigenlijk uitgemaakt.
0: Omdat hij te veel was?
2: Nee, niet voor mij, maar voor mijn moeder.
0: Toch wel.
2: Die vond het wat, omdat hij er altijd was, vond zij te veel.
0: Maar jij was toch dol op die ontzettend aardige...
2: Ja, heel dol.
0: Had je het er wel uit moeten maken?
2: Kijk, ik werkte in de woning van mijn ouders en... daar moet je ook rekening mee houden. En ik werd een gezeur aan mijn hoofd van haar toch wel zat.
0: Ja.
2: En ik denk, ik moet een keuze maken. Ik moet verder met mijn werk.
0: Ja. En toch altijd die onmogelijke vraag. Ik mag hem nog minstens één keer stellen voor de zomer. Heb je daar wel goed aan gedaan dat je het hebt uitgemaakt?
2: Nou, dat weet ik nooit. Maar het is gebeurd en dan moet je dat maar ondergaan. Hè?
0: Maar je hebt altijd aan hem gedacht?
2: Dat wel.
0: Ja, ik wil je niks aanpraten, maar ik heb het gevoel dat het anders had kunnen lopen misschien.
2: Maar daarom, het is ook nog een keer... John is wel een keer langs geweest nog. Ik weet niet, na zoveel tijd.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Ik heb hem nooit na 2 jaar opgebeld.
0: Hoor. Oh, dat is ook niet waar.
2: Misschien dat mijn moeder dat gedaan heeft, dat ik dat niet eens weet.
0: Ja, moeder was het
3: je moeder heeft dat gedaan. Niet jij, je moeder.
2: Oh, dat heb ik dus nooit geweten. En toen is John is wel langs geweest bij ons nog een keer.
0: Ja. Hey, allebei. Ik merk dat ik er erg vaak tussen zit in dit gesprek. Maar dat gaan we nu loslaten. We gaan jullie aan elkaar overdragen. John, ontzettend gefeliciteerd. Het is je gelukt. Bianca Otter is terug in je leven.
3: Ja, jullie hartstikke bedankt voor de inspanning.

0: De dijk nergens goed voor, Huub van der Lubbe. Ik zag hem gisteravond nog zitten in het Bostheater, waar het niet doorging vanwege de bliksem.
1: 2 weken geleden in Adres Onbekend. 2 vrienden halen terug wat ze zagen voltrekken onder hun ogen. Stef Hoordijk is 25 jaar. Hij heeft, zo jong als die is, al veel mensen gereanimeerd. Hij heeft iets nieuws bedacht. Een defibrillator op zakformaat, de Pocket AED. En die had hij ineens nodig. Hij was 8 september vorig jaar op een Amerikaans vliegveld samen met zijn vriend Rijk.
2: En Rijk zag het eigenlijk gebeuren, hè? Wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
0: New York.
3: New York inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk rechts van je, zakt hier een meneer in elkaar. Ja. Dus ik was wel gelijk van, we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer. En sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
0: Met zijn pocket AED.
3: Met zijn pocket AED.
2: Ja, die gaf Rijk aan. Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
0: En ging dat?
2: Dat bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest. Voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
0: 21 minuten?
2: Ja.
0: Sta je daar? Maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad. Uit allerlei hoeken. Stewardessen. Mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika. Heel lang aan die meneer gewerkt.
0: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over en hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis.
3: Die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken en ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van, Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja.
3: Dus,
2: ja, precies.
0: En, toen en verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is, dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten, maar... Ja, die agent die zei, no privacy.
0: Ja.
2: En toen was die meneer was weg. Dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, natuurlijk heeft hij het overleefd.
0: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen. Zonder een verhaal. Met papa, man, vader, oom, opa. Het zou allemaal kunnen.
0: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man, 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken. Je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd... heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
0: Beschrijf dat hoofd.
2: Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op.
3: Ja.
2: Hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had verder geen baard of zo.
0: Nee, hij ging er vandoor, jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando. Ja.
4: Het was ook even bijkomen van de adrenaline shock eigenlijk.
2: Ja.
4: Het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
2: Nee, dat zeker niet.
4: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Ja, toen wel. Stef, het filmpje van onze uitzending heb jij op TikTok gezet. En is inmiddels 600.000 keer bekeken. En de verzamelde aandacht... leiden wel tot herkenning. Dat is bijzonder. Maar we hebben je net ook moeten vertellen... dat de man die jij reanimeerde... inmiddels niet meer leeft.
2: Ja, het is... hoe dat hij daar wegging... dachten wij natuurlijk al... De kans dat hij het overleeft... is niet per se heel groot. Het duurde 21 minuten... hè, de tijd dat wij hem gereanimeerd hebben... voordat de ambulance dat overnam. Dan is de kans heel klein. Dus dat konden we natuurlijk wel verwachten. Maar ja...
0: Het verhaal moest herkend worden, Amy. Het verhaal is herkend.
5: Ja, wij kregen bericht van dichtbij. Ik lees het voor. Jullie zoeken de man die op 8 september 2025 op John F. Kennedy Airport in New York in elkaar zakte. En als wij uw gegevens naast die van onze vriend leggen, dan past dat naadloos. Robin Jan Lubert Alexander Vittorio Vonk, geboren 4 maart 1949 in Deventer, is overleden op het vliegveld in New York op inderdaad 8 september 2025. Robin was piloot.
2: Oké.
3: Wauw.
5: En we hebben ook een foto van de man gekregen. Die laat ik meteen
2: dan
5: even zien.
2: Dan weten we ook zeker of hij het is.
5: Dit is Robin.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja, dit is hem.
3: Ja.
2: Ja, geen twijfel.
0: Ja, dat weet je zeker.
3: Ja, 100%.
0: Ja. Robin wordt hier herkend.
5: Ja, en straks is er nog meer herkenning.

0: Wij hebben nog ruim een uur te gaan. Aretha Franklin, Since You've Been Gone. Ze schreef het samen met haar toenmalige echtgenoot Ted White. Stef en Rijk waren alert vorig jaar september in New York. Er zijn veel reacties opgekomen. Stef reanimeerde een onbekende. En het blijkt inmiddels Robin Vonk te zijn geweest. Hij is piloot in Rusten, geboren in het jaar 1959. Wie vertelt ons dat, Amy?
1: Wim Ruitenbeek, die wil heel graag over zijn dierbare vriend vertellen. Dus hij hangt aan de telefoon.
2: Dag Wim.
3: Dat klopt.
2: Dag.
3: Dat klopt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, wij zaten in de auto onderweg naar het westen. En toen hoorden wij de oproep. En toen keken wij elkaar aan en zeiden van, nou, dit is Robin. Dat kan niet anders.
2: Zo.
3: Robin, die is in Deventer geboren, tegenover ons huis, aan de andere kant van de straat.
2: Okay.
3: En mevrouw Vonk die had één zoon, en dat was Robin.
2: Yeah.
3: En Robin is op jonge leeftijd naar Amerika gegaan om piloot te worden. Hij wilde dat heel erg graag. Maar Robin was een figuur die was aanwezig.
2: Oké. Okay.
3: Als hij de cabine inkwam, dan was de cabine ook gevuld.
2: Wat mooi zeg.
3: En ook onze woonkamer, mag ik wel zeggen.
2: Ja. Wat deed hij vorig jaar september op de luchthaven?
3: Onderweg naar huis. Zijn vrouw, die stewardess, die woont in België. En daar was hij naartoe onderweg.
2: Ja. Je hebt dus ook contact met zijn vrouw?
3: Hebben wij niet zoveel contact meer.
2: Maar
3: er is wel contact.
4: Wat bizar, Wim. Enorm bedankt ook dat jullie gereageerd hebben. Want ja, het
2: zeker.
4: Is voor ons natuurlijk heel, heel spijtig om te horen dat hij het niet heeft overleefd. Maar
2: ook wel bijzonder, Stef, voor jou. Dat jij vermoedelijk de laatste bent geweest die hem levend in je handen hebt gehad.
4: Ja. Dat is een hele bijzondere gedachte natuurlijk. Ja. Des te jammer het natuurlijk is dat het niet gelukt is. Want ja, ik kan in die zin wel zeggen, ja, er is echt alles aan gedaan. Hè? Ook met die twee fantastische mensen uit, een mevrouw uit Engeland en een mevrouw uit Amerika, die direct samen met ons daar die hulp zijn gaan verlenen. En zonder twijfel, daar heeft een van hun zelfs bijna de vlucht mee gemist ook. Gewoon echt.
3: Ik vind het heel goed dat je zo gereageerd hebt. En ik vind het fijn om te weten dat jongeren, mensen, ik al op leeftijd, zo zich willen inspannen. En mijn petje af. Dus heel goed gedaan.
4: Ja, heel erg bedankt dat u ook contact heeft opgenomen. En dat we op deze manier hebben kunnen spreken. En eigenlijk een afsluiting, helaas een afsluiting eigenlijk. Hè? Maar op deze manier dan wel een afsluiting van het verhaal hebben.
3: Graag gedaan.
4: Wat ik nog heel graag wil zeggen is, hij heeft naar ons idee daar niks van meegekregen. Ik denk dat heel belangrijk is om te benoemen. Dat niet een pijnlijk of een ernstig proces is. Hij was ineens weg, lag ineens op de grond en reageerde totaal niet meer. Dus naar alles wat wij hebben kunnen zien en kunnen testen daar, heeft hij daar geen leed gehad.
3: Oké, goed zo, ga door.
4: Dank u wel.
0: Ja, zeg ik ook graag. Ga door in herinnering aan Robin Vonk.
1: Ja, er komt net nog een telefoontje binnen van de weduwe van Robin. Wellicht is zij straks ook hier, dus zometeen meer daarover.
0: Ja, we willen natuurlijk een schone lei.

Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, want daarna zijn we er 2 maanden niet. Straks vanuit Long Beach, de zoektocht naar nicht Gine Philps. Geboren 1949. En liefde, natuurlijk. Het laatste uur is er voldoende liefde. Margot van den Broek. Zij weet alleen zelf niet dat zij een stille liefde is. Van wie zal dat zijn? En hou het niet stil op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Straks op de radio, het vervolg van Adres Onbekend.
11: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
14: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
15: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
16: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien
22: uit.
21: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Flevoland.
10: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: zijn relatie met Frans Gall, schreef Julien Clerc, maatgever Frans.
1: Hij is voor alle leeftijden Theo Wessels. Jeannette is hier om hem terug te krijgen. Ze is zelf 60. Haar vader wordt 80 en vraagt naar hem. En tante van 90 had Theo graag op haar verjaardag gezien. Theo's rol is in die jaren veranderd. Hij zat als Joods jongetje ondergedoken bij opa en oma Nijbroek. Nadien ontpopte hij zich steeds meer als oom Theo.
0: Nou, daar ben je dan, Jeannette Broekhuis. Wat is deze Theo Wessels voor jou geweest in het leven?
2: Hij was er altijd voor ons. En hij was gewoon een oom die gewoon heel veel bij ons aan huis kwam.
0: Noemde je hem ook oom Theo?
2: Nee, gewoon Theo.
0: Theo. En wat waren die momenten dat hij vooral bij jullie was?
2: Gewoon de bijzondere momenten. Dus met verjaardagen, met feestdagen. Met allerlei soorten herinneringen.
0: Ja, en wat voor man kwam er dan binnen?
2: Heel ontspannen. Iemand die gewoon echt bij de familie hoorde.
0: Met wie je kon lachen?
2: Ja.
0: Kon hij verhalen vertellen?
2: Heel veel.
0: Ja? Vertelde hij ook wel eens over dat verleden? Want dat verleden deelde hij natuurlijk ook. Hij kwam als kind in de familie als onderduiker?
2: Dat klopt. Want zijn broer, die zat in Emst ondergedoken bij een familie. En dan kwamen ze in het weekend altijd samen fietsen naar Nijbroek toe. En hij heeft ook nog een zus. Maar alleen daar weten we dus geen namen van.
0: Ja. Dus als kleine jongen dook hij onder bij jouw opa en oma. Ja. En werd dat dan na de oorlog nog over gesproken? Of dachten ze, nou laat dat maar zitten?
2: Nee, er werd verder niet over gesproken. Maar hij bleef gewoon komen. Dus.
0: En bleef er altijd die band met opa en oma? Was dat het belangrijkste?
2: Ja, want hij hoorde gewoon bij de familie.
0: Ja, waarom ben je hem dan kwijtgeraakt?
2: Ja, mijn oma is gestorven in 1999. En op de begrafenis hebben wij hem voor het laatst gezien.
0: En daarna nog wel geprobeerd?
2: Ja, heel vaak.
0: En is dat dan toevallig? Of denk je, ja, hij is begonnen in de onderduik bij hen. En oma was er niet meer. Dus misschien is daarmee die navelstreng met het verleden afgebroken. Zou dat kunnen?
2: Zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Was er naast hem ook een tante?
2: Ja, Ilona heette zijn vrouw. Dus.
0: Was dat ook een tante dus voor jou?
2: Ja.
0: Die noemde je alle. En wat deed hij? Weet je dat ook?
2: Ja, hij was politieman in Amsterdam.
0: Nou, dat had ik eerder van vandaag. En nou missen dus alle leeftijden hem. Maar ja, hij zal dan wel 90 zijn.
2: Hij is rond de 90 jaar, is die, ja. Want hij heeft bij mijn tante, die 90 is geworden, in de klas gezeten.
0: En waarom zoek je nu pas?
2: Ja, ik heb al eerder geprobeerd te zoeken. Maar ja, er is op niks uitgelopen. Mm-hmm. En pas heeft mijn tante weer gevraagd van of ik hem weer wou zoeken.
0: Als we dan niet even mee kunnen komen?
2: Nee, dat wil ze niet.
0: Dus jij moet het op je nemen voor die familie in alle leeftijden. Oké, nou, we gaan eens kijken waar we komen, Amy.
3: Nou ja, ik kan zeggen, er is meteen herkenning vanuit de familie Wessels. Want Wim Wessels heeft zich bij ons gemeld. Hij is het broertje van Theo en Nol, een nakomertje. En Wim heeft heel goed nieuws. Theo is inderdaad nu 90 jaar. Hij leeft nog en Theo woont in Kortehoef.
2: Wat leuk.
3: Weet jij waar dat ligt? Want dat is gewoon om de hoek hier van de studio.
0: Oh? Daar kan je fietsen. Ja, hij misschien niet meer, maar je kan het fietsen.
2: Ja, ik niet hoor.
3: Moeten we je duwen?
2: Ja.
3: Of we moeten hem uitnodigen? Wat zullen we doen?
0: Uitnodigen?

0: zeeziek van Nie en Julio, Down by the Schoolyard, Paul Simon. Wij moeten naar hier ergens in de regio. Misschien zit er wel een man zwetend op de fiets. Oom Theo Wessels zou dat zijn. Vanuit hem bekeken is er een eerbiedwaardige traditie met Jeannette en haar familie. Hij moest dus onderduiken bij haar opa en oma. Deelde daarna al hun feestjes. En was grappig. Totdat oma heen ging. En de vraag is hij er zelf nog? Antwoord is al gegeven. Juist. Ja.
1: Ja, en groter nieuws nog. Het hele verhaal over het opvangen van Theo door jullie familie ging de hele familie Wessels door. En zijn dochter Gisella, die meldde zich bij ons. En zij zegt, we werden gebeld door oom Wim. Theo Wessels wordt gezocht.
2: Jazeker, want die was op dat moment bij ons. Of belt mijn moeder op de FaceTime. Dus wij allemaal, oh leuk, oh dan gewoon Wim, weet je, dit en dat. En hij zegt, ja, nee, even goed luisteren. Adres onbekend, kennen jullie dat?
1: Ja, natuurlijk kennen ze dat. En toen werd het hele verhaal hen duidelijk. En het mooie is, Theo vertelde laatst nog over de familie Broekhuis. Dus de zoektocht komt heel gelegen. En dus heeft Gisella vanochtend al vroeg haar huis verlaten om haar vader Theo Wessels hier te krijgen.
3: Ach, wat leuk.
1: Dus schrik niet. Maar de hele familie Wessels staat al achter deze deur. Kijk nou. Daar is hij.
0: Je zit al een hele tijd naar die deur te kijken die open gaat, hè?
4: Dat is Jeannette.
3: Dag Theo.
5: Theo Wessels.
3: Jeannette.
5: Maar Jeannette, die weet ik niet meer zo goed dat die
3: is. Is de dochter van Gerrit.
5: Ja, maar ik weet niet meer zo goed dat die een dochter had.
3: Nee, de oudste.
0: Dit is er. Ja, dit is nou Jeannette.
5: Ja, ja
0: maar... En jij en u was die grappige oom op feesten en partijen. Hè? U kwam heel graag bij die familie.
5: Jawel, natuurlijk. Ik ben dan pakweg een half jaar of zoiets. Of 9 maanden in huis geweest. Dus dat...
3: Ja, u was ook bij het feest van toen pa maar 25 jaar getrouwd was. In 1993.
5: Zou kunnen.
3: Ja.
0: Wat weet u zelf nog uit die tijd?
5: Maar ik heb, ik kan me een heleboel herinneren, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik daar gebracht ben. Ik weet dat mijn vader, die ging toen in die jonge winter natuurlijk de boer op, om eten te halen en zo. En toen kwam hij bij Broekhuis en toen zei Theo Broekhuis, die zei tegen hem, nou jongen, stuur hem maar. En dat was ik.
0: Zo bent u binnengekomen?
5: Zo ben ik binnengekomen, dat wil zeggen weggebracht vanuit Amsterdam door twee ooms.
0: Maar bent u dan niet een Joods jongetje, maar u bent gewoon een soort bleekneusje geweest dan? Uit Amsterdam die ging aansterken, dat was het meer.
5: Ik ben niet een Joods jongetje, nee. Ik weet wel dat, maar ik weet niet of iedereen... Er was nog een vrouwtje, maar die was ouder als ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze Wies heette.
3: Klopt. En,
0: wat wou u zeggen over Wies?
5: Nee, maar dat weet ik wel. Dat er een Wies was. Die was er niet altijd. Ik woonde daar, maar Wies die kwam af en toe. En als anekdote, als de Duitsers fietsen kwamen proberen te pikken. Dan ging Wies ter fiets, die ging zo de hooischuur in.
0: En dan bent u 90 en dan zit de hele familie in alle leeftijden zitten wachten op u. Dus dit kon wel eens een warme zondag blijven. En Jeannette, jij zit hem aan te kijken. Denk,
3: ja,
0: hé,
3: ik vind
0: wat
3: het
0: denk je?
3: Hartstikke leuk.
5: Ja.
3: Ik wel.
5: Ja, want ik heb begrepen dat jij degene bent die het initiatief heeft genomen om iets te vinden.
0: Zij is die sterke vrouw die het namens al die mensen doet. Zodat zij zometeen trots kan vertellen dat oom Theo terug is. Van harte gefeliciteerd.
3: Tante Ali vroeg er ook om.
5: Het is geen oom Theo. Er was iemand bij.

0: Serial Lover Shanna Spyro staat vrijdag 10 juli op North Sea Jazz en wij gaan vliegen.
1: Spijt, het had anders gemoeten. Dat dringt door vanuit Long Beach, Californië. Ellen woont daar. Ze emigreerde als kind die kant op, maar dat ging gepaard met tranen. Vooral bij haar nicht Jean Phillips, die van haar leeftijd is, die ze alle zomers zag in Den Haag. In een brief beschreef ze haar verdriet. En nu beseft Ellen pas goed dat ze toen als zussen waren.
0: Dag Ellen Blom, kan het zijn dat u ergens spijt van heeft?
2: Ja, erg spijt.
0: En wat had je anders moeten doen?
2: Nou ja, het spijt me dat ik het contact niet heb blijven onderhouden.
0: Want je bent jong naar de Verenigde Staten vertrokken?
2: Ja, ik was 11 toen we vertrokken.
0: Denk je dat het haar aan het hart ging dat jullie weggingen?
2: Oh ja. Ja, want ze had me een brief gestuurd, want ze had mijn adres niet. Maar mijn moeder was een keer op vakantie in Holland en daar had ze een brief aan meegegeven. En daarin had ze geschreven dat het haar ontzettend verdrietig deed dat ik zo plotseling wegging. Ja, het was voor ons was het een hele drukke tijd. Ik bedoel, je bent bezig met allerlei dingen regelen. En ja, ik zelf had er geen controle over natuurlijk, want dat was een beslissing van mijn ouders.
0: Dacht je nog wel eens terug aan het leven in Nederland?
2: Nou, ik ben een paar keer terug geweest. Ik was terug in 75 tot 77. Dat was toen ik nog ongetrouwd was. Ik ben met haar en haar moeder nog op vakantie geweest in de jaren 70. Toen zijn we samen naar Joegoslavië gegaan. En voordien, haar moeder was weduwe. Dus ze kwamen elke zomer kwamen ze over. En dan gingen wij woonden in Morgenstond.
0: In Den Haag?
2: En we gingen dus elke zomer trokken we samen op. En vaak gingen we naar het Zuiderpark toe, want daar hadden ze toneelspelen. Dus dan gingen we samen naar het toneel toe.
0: En dat ging elk jaar zo? En dat ging dan totdat jullie emigreerden?
2: Ja, precies. Ik dacht wel, ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht wel dat het regelmatig ging, vrijwel elke zomer. Het was altijd hartstikke leuk. En we hebben toen een keer Sint-Nicolaas gevierd. Dus dat is wel een prettige herinnering geweest.
0: Wat zou je doen als we haar vinden?
2: Oh, ik zou graag daar naartoe willen.
0: Ja?
2: Niet op het ogenblik. Het klimaat is... mijn zus en ik waren van plan om dit jaar al naar Nederland toe te gaan voor een week of twee voor vakantie. Maar vanwege al de misère die ze hier veroorzaken voor emigranten en diegene, hebben we besloten om het uit te stellen tot... Hopen wij in 28 naar Nederland te gaan. Maar ja, alleen als er een nieuwe administratie aan het bewind is.
0: Dan moeten we voor die tijd maar zorgen. We hebben inmiddels behoorlijk wat tijd als het zo gaat. Om Gine Philps te vinden. Enig idee wat ze is gaan doen in haar leven?
2: Nou, zij is dus getrouwd met een Engelsman, Roger. En daarom heeft ze de naam Philps. En zij heeft, ik meen, 4 kinderen. Waarvan de ene een dochter die heette Georgie. Al zou zij er niet meer zijn, misschien kan ik contact opnemen met haar kinderen. Ik bedoel, al kunnen wij nog niet reizen, ik kan in elk geval contact opnemen via de internet.
0: Ik hoor wel aan je dat het je veel waard is.
2: Oh ja, ontzettend.
0: Is zij er nog, Gine? Zij moet net als Ellen ver in de 70 zijn. Met familie in Zoetermeer en Alfa aan de Rijn.

0: is van mij.
1: Doen we sinds een dag of twee, nog 20 minuten, naderen wij 40 jaar na hun laatste reis samen naar Joegoslavië, Gine Philps. Het zou veel betekenen voor haar op stel en sprong vertrokken nicht Ellen Blom in Californië, die wel al vroeg wakker is, klaar wakker voor wat komen gaat, Amy.
2: Ja, nou, ik kan wel vast verklappen dat je niet voor niets zo vroeg bent opgestaan, Ellen. Wij vonden eerder al een spoor naar Janie Philps, een dochter van Gine, die mondhygiëniste is in Assen. We belden op naar de praktijk en kregen een collega aan de lijn.
3: De dochter van Gine? Daar spreekt u niet mee.
2: Ik ben op zoek naar Janie Burgler Philps.
3: Oh ja, ja, die is er morgen.
2: Die is er morgen.
3: Ja.
2: Zou u haar al voor morgen voor mij kunnen inlichten over dit telefoontje, zodat ze mij misschien kan bellen? Is dat een idee?
3: Ja, dat wil ik wel, ja.
2: Deze collega ging meteen voor ons aan de slag en zo kregen wij al snel contact met Janie, de dochter van Gine.
3: Oh, goed zo.
2: Ik vertelde Janie dat haar moeder wordt gezocht door haar nicht uit Amerika.
4: Ellen Blom. Ellen Blom. Ik ga dat helemaal opschrijven. Wacht even. Oh, dat zal ze echt... Want ze dacht, goh, wie zal mij nou zoeken? Ik heb echt geen idee.
2: Er werd druk meegeschreven. Janie heeft haar moeder snel ingelicht. En toen mochten wij Gine zelf bellen. En zij vertelde ons hoe jouw zoektocht haar bereikte. Dat was midden in de supermarkt.
3: Nou ja, en toen was ik aan het janken dus in de jumbo. Toen ik dat bericht kreeg, want toen ging opeens iets dagen bij mij. En toen zei ik, och kind, ik raak helemaal emotioneel dat zij dus mij zoekt.
2: Ja, ze had dit nooit verwacht, maar is er heel blij mee. En dus is Gine Philps nu voor jou aan de telefoon, Ellen.
3: Hallo Gine.
4: Hallo Ellen, ik zit hier bij tranen.
3: Ik ben blij om je stem te horen.
4: Nou, ik herken jouw stem helemaal niet. En ik denk jij bij ook mijn stem niet. Want we zijn een stukje ouder geworden.
3: Ja, het spijt me dat ik het heb laten verwateren.
4: Waarschijnlijk, Ellen, had ik dat ook gedaan. Denk ik, als je zo ver van elkaar zit. Want het was ook met jouw moeder zo en met mijn moeder. Dat verwaterde ook toen in de tijd. Het is jammer, maar het gebeurt. Denk ik.
3: Ja.
4: Maar ik zou je wel vertellen.
3: Nou ja, maar misschien kunnen we in elk geval in contact blijven.
1: Gine, jij noemt jezelf geen Gine meer, hè?
4: Een gedeelte van de familie noemt mij Gine. Maar ik heb al vanaf mijn 17e mijn naam veranderd in Desiree. En zo heet ik ook echt.
1: Ja.
4: Ik ben vernoemd naar jouw moeder. Jouw moeders naam was...
3: Oh, dat wist ik niet.
4: Gine. En zo hebben we er Gine van gemaakt. Ik zag jouw moeder nooit meer. En toen zei ik, waarom moet ik mijn Gine noemen als ik mijn hele tante nooit meer zie en er wordt nooit meer met haar gesproken.
1: Hoe is het voor jou om Ellen weer te horen?
4: Heel leuk. Ja, ik heb er ook, toen zei ik, weet dat wij, ik was toen ook nog vrij jong, dat ik tranen met tuiten heb gehuild op Schiphol. Wij hebben jullie weggebracht.
3: En
4: ik ben eigenlijk heel boos op jouw vader en moeder dat die weggingen. Een hele tijd heb ik dat hun heel kwalijk genomen.
3: Maar ja, dat wist ik niet.
4: Ja, ik bedoel, wij hadden niet veel geld. Mijn moeder met 8 kinderen natuurlijk had niet veel geld. En het enige uitje was dan naar Den Haag in de zomer. En dat was weg.
3: Ja.
4: En ik kon heel goed met jou overweg. Dus toen was er een gat gevallen gewoon.
3: Ja, we konden altijd goed met elkaar opschieten.
4: Ja, ik heb nog een foto op de overloop. Met een foto van jouw mam en mijn mam. Op het strand in Scheveningen. En dan kijk ik nog. Ja, als ik naar boven loop. Maar ik vind het heel fijn dat je contact hebt gezocht. En dat moeten we
3: allemaal... Ik ben er ook blij om.
4: Ja, ik was zo verbaasd. Ellen. Ja. Oh, dit is zo leuk, vind ik. Zo fijn ook.
3: Ja, ik ben hartstikke dankbaar dat jullie haar hebben kunnen vinden.
4: En ik ben dankbaar dat jij mij hebt opgezocht.
1: Ja, dat ook. En iedereen er ook maar meteen bedankt voor het meezoeken.
3: Oh, hartstikke bedankt, Tom.
1: Ja, en word 100, hè. Dan hebben jullie nog heel veel plezier van elkaar.
4: Nou, dat hoop ik echt.
3: Ja, ik hoop het.
1: Oké.
4: Okay. Ja, ik hoop. We hebben nog een hele tijd. Oké. Dag.

0: Origineel was geschreven voor de Ronettes in 1966. Uitvoering van de Beach Boys' I Can Hear Music. Dames en heren, de laatste zoeker voor de zomer heet Luc Bouwman.
1: Tussen Luc en Margot van den Broek is het niet zo uitgesproken. Maar toch komt hij graag voor haar over vanuit Duitsland. Want ja, zij speelde schitterend piano in Geleen. En hij werd niet alleen verliefd op haar pianospel. Jaren later zagen ze elkaar ook nog eens toen zij achter de bar stond in Nijmegen. Dat was ronduit ongemakkelijk.
0: Nou, Luc Bouwman, laten we dan dat ongemak maar opzoeken. We gaan naar halverwege de jaren 80. We zijn in Nijmegen. En daar zag je dus Margot van den Broek. Was dat bij verrassing?
2: Absoluut. Absoluut een verrassing, ja. Puur toeval. Je loopt ergens een café binnen met vrienden. En ja, daar staat ze dan.
0: Stapte je meteen op haar af?
2: Ja, ja.
0: En wat dacht je?
2: Ben je mooi. Maar kon ik niet tegen mijn verloofde zeggen.
0: Je was met je verloofde in dat café?
2: Ja. Yeah.
0: Oh. Wist jouw verloofde van het bestaan van ene Margot van den Broek af?
2: Nee.
0: Nee?
2: Maar vanaf toen wel.
0: Ja, toen heb je verteld van nou, daar was ik. Wat zei je tegen je verloofde over haar, over Margot?
2: Later het verhaal. Een schoonliefde. Ik was te verlegen om er iets mee te doen. Het leven gaat gewoon zijn eigen gangetje dan.
0: Ja, en als schoolliefde, hoe ontwikkelde zich dat? Kwam je bij haar thuis bijvoorbeeld?
2: Ja, heel veel. En ik was er ook regelmatig als pianoles had. Maar ook 's ochtends. En ik haalde haar op en was nog bezig met die lange vlechten die ze had. Was daar heel intens mee bezig eigenlijk.
0: Je zag elkaar dus best vaak als je haar 's ochtends ook ophaalde. En moest wachten tot die vlechten goed zaten. En vond ze het fijn als jij meekeek als zij piano speelde?
2: Voor mijn gevoel wel, ja.
0: En kon ze goed piano spelen?
2: Ja, absoluut.
0: Maar dat was dus ergens op school. Dan kom je haar dus als studenten later weer tegen in Nijmegen.
2: Ja.
0: Wat heb je toen allemaal toevertrouwd aan Margot? Wat heb je gezegd?
2: Nou, ik vroeg haar wat ze daar deed. En ze werkte dan als part-time, omdat ze rechten studeerde. Wat wij dan deden is... Ik werkte veel met reizen. En ja, dan wordt het opeens druk. Dan moet ze naar andere mensen toe. En je zit zelf aan de tafel met nog drie anderen. En dat is dan waar het opeens een disconnect was.
0: Ja, zo kun je dat zeggen, ja. Dus jij ging terug naar je tafel met je bestelde drankje. Ja. Margot, heb je er nog wel gedag gezegd daarna?
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ook dat was gewoon heel, heel kort. En helaas geen contactgegevens gevraagd. Dat is.
0: Dat had je wel moeten doen.
2: Ja,
0: dan was je hier nu niet geweest, denk ik. Ja, nou, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Want hoe ging jij daar weg? Want je was verloofd. Ben je uiteindelijk ook getrouwd met deze?
2: Ja. Ja. En twee bloedmooie kinderen. Eentje die heeft mij ook opa aangemaakt.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is een hele.
0: Dat is ergens wel goed gekomen. Dat is ergens wel goed gekomen.
2: Dus. Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Het is gewoon... ik was ook een van de laatste in een groep van de reunie die in de groep gevonden werd. Ik was niet makkelijk te vinden met veel landen niet in Nederland wonen. En dat was Margot eigenlijk de laatste overgeblevene waar helemaal niks van bekend was.
0: Nee, dus als jij een keer naar zo'n reunie zou gaan, dan zou dat vanwege Margot zijn. Had Margot achteraf gezien jouw eerste liefde kunnen zijn?
2: Ja, achteraf wel, ja. Maar goed, dan had ik mijn dochter en de kleinkinderen hier gehad. Anderen misschien. Ik bedoel, dat krijgt dan een heel ander leven. Maar er is altijd iets van haar bij mij gebleven.
0: Ja, behalve zijzelf. En daar zijn wij vandaag nu voor jou mee bezig. Wij zoeken Margot van den Broek.

0: Druk en haast tot aan de laatste snik. Dat is Adres Onbekend met Jamie Lydell en Another Day. We zijn er bijna. We hebben nog één iemand nodig. Dan hebben wij een schone lei. En die ene heet Margot van den Broek, Amy.
1: Ja, en uit het niets ontvingen wij ineens twee berichten voicemails. Te beginnen met deze.
2: Hallo, mijn tip is Margot van den Broek uit Geleen. Die woont op de Kleinweg 12A in Gennep.
1: Ja, dank voor de tip. En daarna kwam ook nog deze binnen.
3: Hallo, kunnen jullie mij terugbellen? Want blijkbaar word ik gezocht, hoor ik via.
1: Oeh, dat is wellicht nog een oplossing.
4: Dat zal nog niet meevallen. Al die zondagen zonder spanning, zonder de verbazing, zonder de energie en de tranen van Adres Onbekend. En toch zijn we er dag en nacht met 10 nieuwe afleveringen in onze podcastserie Uit het Oog.
5: Ja, ik heb nu meteen weer een wil om op te staan uit mijn bed. We hebben heel veel contact. Dag Piet.
6: Ja, hallo.
5: Oh, je herinnert je mij nog wel.
7: Kom, mans. Nou, dat gaat nou iets...
6: Jeetje. Het is wel moeilijk.
5: Dag Onno.
6: Hoi Karin, het is...
4: En zoek je de gezichten bij? Wij volgen succesvolle ontmoetingen tot ver na de uitzending op YouTube.
8: Je adopteert zeg maar het graf, maar je adopteert ook persoon en het verhaal.
4: Je kunt het allemaal vinden op onze website adresonbekend.nl. Op de radio zijn we terug vanaf zondag 6 september. En je weet waar je moet zijn met jouw verhaal.

0: Ook nog de gewenste schone lei?
1: Ja, dat denk ik wel. We hoorden al een hele leuke, lieve stem. Groot nieuws daarover, want die laatste voicemail, dat was Margo zelf. En we hebben natuurlijk gelijk teruggebeld.
2: Ja, een vriendin die belde mij op. En die zei, word jij gezocht? Dus ik zei voor de grap, ik zeg, wat heb ik nou weer gedaan? Dus zij appt mij dat. En ze stuurde een foto en... Ik van, huh?
1: Ja, wie zou dat nou zijn? Het gaat om een vroeger vriendje van de lagere school. Enig idee?
2: Even nadenken. De eerste, dat is Falco de Klerk Wolters.
1: Nee.
2: Dan was er Erik, daar deed dat tennisstick mee.
1: Nee, is het ook niet.
2: Er was nog een Erik. En
1: het waren er best veel.
2: Mijn buurjongens, Roger en Paul Smees.
1: Nee, ook niet.
2: Peter Hipma.
1: Nee, het wordt steeds leuker, hè, dit spelletje.
2: Even nadenken, hoor. Ja. Ik weet wie dat is. Die kwam met Lucien Bouwman.
1: Ja, dat is hem. Nou, zegt ze, ja, die had een crush op mij. Ja, nog steeds, hoor, zei ik. Toen moest ze heel hard lachen. En het allerleukste, na al dat raden, is Margot vol enthousiasme... in de auto gesprongen. Dus ook hier is voor jou Margot van den Broek.
3: Nee.
4: Nou, Luc. Nu durf je wel.
3: Oh, hey.
2: Hallo.
3: Oh, mijn god, na zoveel jaar.
2: Heel lang geleden.
3: Nou.
4: Halverwege de jaren 80, yeah. Weten wij inmiddels. Toen stond jij als student aan de bar in Nijmegen. En hij was...
3: Helemaal kort haar.
4: Ja. En hij vond jou nog steeds heel leuk.
5: Ja, maar wij kennen elkaar echt vanaf 6 jaar of zo, 7 jaar. Ja.
4: Toen jij nog piano speelde.
5: Ja, toen begon ik.
3: Toen had je nog haar tot hier.
5: Ja.
4: Ja, ze zijn nog steeds best lang, hoor.
3: Ja.
4: Ja, als het daarom
3: super.
4: Gaat. Ja.
5: Maar echt, echt waanzinnig, want het is echt, ja, dat is zo lang geleden.
4: Ja, ja, dat is het. Ja.
5: Echt heel lang.
4: Ja, je noemde heel wat namen van klasgenoten. Vond ik een beetje moeilijk voor jou, Luc. Ik denk, hij was toch niet, laten we zeggen, de eerste aan wie jij dacht. Dus, en jij wist wel dat hij... op jou was?
5: Ja, op een gegeven moment wel, ja.
4: Wat was gegeven moment?
5: Nou, ik kwam mij de hele tijd ophalen. En wij gingen...
4: Zat jij je haren te vlechten?
5: Ja, ook niet altijd, hoor. Dat was best vaak ook wel klaar. Nee, maar hij kwam mij altijd ophalen op de fiets. En dan belde hij aan. En dan fietsten wij samen naar de lagere school.
4: Toen begon het al, hè?
3: Ja, absoluut.
4: Ja. En kun jij het moment herinneren dat je er ergens als een student achter de bar stond in Nijmegen en dat hij bij jou zeg maar een biertje bestelde?
5: Ja, dat was waanzinnig. Ik werkte in een café-restaurantje als werkstudent, want ik moest natuurlijk centjes verdienen. En op een gegeven moment denk ik, huh? Er komt iemand naar de bar toe. Ik denk, ik kan niet. En dat was Luc. Lucien toen nog, voor mij. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? En hij ook helemaal, want dat was gewoon ja, puur toeval. Ik had hem nooit in Nijmegen verwacht. Hij mij niet in dat café-restaurantje. Dus dat was echt, ja, dat was gewoon, we waren flabbergasted. En toen, ja, toen heeft hij wat besteld. En van, hé, hey. En ik ook, hé. Hey. Ja, en na een tijdje zei hij, doe je. En hij ging weer. Dus ja, we hebben eigenlijk niet heel veel met elkaar kunnen praten.
3: Nee.
4: In het gesprek van zijn kant klinkt het een beetje als... een gemiste kans. En misschien is het wel goed als we of die droom nog groter maken... of hem uit die droom helpen. Had hij ooit kans gemaakt als hij je wel gevraagd had?
5: Op mijn 10e, 11e, 12e? Nee, ik denk het niet.
4: Stel nou dat hij die verloving achter de bar daar had achtergelaten... en het aan jou had gevraagd.
5: Ik heb geen flauw idee. Echt niet.
4: Het heeft nooit gespeeld.
5: Nee, want hij is op een gegeven moment... Wij waren toen zo jong. En dat was denk ik echt een lagere schoolcrush.
3: Ja.
5: En ja, hij was gewoon het vriendje met wie ik naar school fietste.
4: Ja, zo is het. Hij was gewoon een hele goede vriend. Is hij altijd gebleven. Hij kwam vandaag voor jou vanuit Duitsland. Jij kwam ook hier tegemoet. Kind meegenomen. Gefeliciteerd, Luc.
3: Hey, hartstikke bedankt. Ja. Echt super wat jullie gedaan hebben. Echt allemaal.
4: Ja, de duim gaat omhoog. Realiseer je dat je de laatste oplossing bent, zoals dat heet, van dit seizoen in 55 jaar. Adres onbekend. Wij moeten gaan. Maar weet allemaal wel dat we je ook zullen missen. Dag.
5: Bye.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Dit is Flevoland.
23: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot.

0: Goedemiddag. Het is middag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. De temperatuur die valt wat minder hoog uit dan de voorgaande dagen. En ik denk niet dat de meeste mensen dat erg vinden. Want het is niet meer zo zinderend heet met temperaturen die uitkomen rond een graad of 27 op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond stroomt wat koelere lucht de provincie binnen en dan koelt het af naar een graad of 20. Ook een prima moment om je huis even te verkoelen. En komende nacht krijgen we te maken met minima van een graad of 17 of 18 op de meeste plaatsen. En het blijft overal droog met een mix van sluierwolken en brede opklaringen. Morgen, dan wordt het nog wat koeler. De temperaturen van een graad of 23 of 24 op de meeste plekken. Wederom een droge dag. En ook de zon, die schijnt geregeld.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: Dit is Flevoland.
8: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: De temperatuur is hoog en de hitte is groot. Dit is Flevoland.

0: Goedemiddag. Het is middag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die valt wat minder hoog uit dan de voorgaande dagen. En ik denk niet dat de meeste mensen dat erg vinden, want het is niet meer zo zinderend heet met temperaturen die uitkomen rond de graad of 27 op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond stroomt wat koelere lucht de provincie binnen en dan koelt het af naar een graad of 20. Ook een prima moment om je huis even te verkoelen. En komende nacht krijgen we te maken met minima van een graad of 17 of 18 op de meeste plaatsen. En het blijft overal droog met een mix van sluierwolken en brede opklaringen. Morgen, dan wordt het nog wat koeler. Met temperaturen van een graad of 23 of 24 op de meeste plekken. Wederom een droge dag. En ook de zon, die schijnt geregeld.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter.
2: Ja.
1: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Renew.
18: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Dit is Flevoland.
11: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Goedemiddag. Het is middag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die valt wat minder hoog uit dan de voorgaande dagen. En ik denk niet dat de meeste mensen dat erg vinden, want het is niet meer zo zinderend heet met temperaturen die uitkomen rond een graad of 27 op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond stroomt wat koelere lucht de provincie binnen en dan koelt het af naar een graad of 20. Ook een prima moment om je huis even te verkoelen. En komende nacht krijgen we te maken met minima van een graad of 17 of 18 op de meeste plaatsen. En het blijft overal droog met een mix van sluierwolken en brede opklaringen. Morgen, dan wordt het nog wat koeler. Met temperaturen van een graad of 23 of 24 op de meeste plekken. Wederom een droge dag. En ook de zon, die schijnt geregeld.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Dit is Flevoland.
11: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Het is zomer. Dit is

0: Goedenavond. Nou, het is nog wel droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje, maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht, maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: I'm a dance with the devil like I got none to lose, fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like you cross the line 100 times overriding wrongs and rights, fell down, feather like you make me wish I'd never grow up, but I've grown up.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Nou, het is overal droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje, maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht, maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Hendrix buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
1: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
0: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij.

0: Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Flevoland.
7: Het komende uur de lekkerste muziek.

via app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Nou, het is nog wel droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje. Maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden. Maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht. Maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Nou, het is nog wel droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje, maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht, maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond. Nou, het is overal droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje, maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht, maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Ook op zondag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
1: Klaas van der Kamp. Hij neemt afscheid als klassespredikant Overijssel Flevoland. Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben afgesproken om te tutoyeren. Dus daarom zeg ik, en ook Roy, zeggen we je en Klaas. Fijn dat je er bent. Je bent bijna 8 jaar klassespredikant geweest van de Protestantse Kerk voor de regio Overijssel en Flevoland. Mogen we een klassespredikant omschrijven als een coach of een adviseur van kerken?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie omschrijving. Een coach. En je gaat vooral naar plaatselijke gemeentes toe als er grote veranderingen zijn. Dus dingen die ze niet op routine kunnen doen. Dan komt de klassespredikant en die helpt mee met bijvoorbeeld het afstoten van een kerkgebouw. Of als er een vacature is voor predikant. Van waar kun je, hoe kun je een nieuwe predikant krijgen? Op dat soort momenten geef je gezicht aan het geheel van de kerk.
3: Ja, wat doe je dan precies?
2: Nou, je zit heel veel in vergaderzalen. Heel veel is achter de schermen.
3: Ja.
2: En het is zorgen dat de infrastructuur van de kerken vloeiend blijft. En daarnaast, en dat vind ik zelf ook erg belangrijk, is dat je ook gezicht geeft naar buiten toe. En dat je op het moment dat de kerk ergens in beeld moet komen, dat ze kunnen zeggen, hey, we bellen die klassespredikant. Want die wordt geacht overzicht te hebben over wat er in Flevoland gebeurt. Dus vertel eens.
3: Ook een soort woordvoerder dus eigenlijk ook wel.
2: Ja, ja, een soort woordvoerder en proberen iets van wat de bezieling is van kerken weer te geven in de publieke ruimte. En daar is meer behoefte aan dan 2 generaties terug, want toen wist iedereen wel ongeveer wat er in zo'n kerk gebeurde. Maar dat is tegenwoordig minder vanzelfsprekend geworden.
1: Ja, om het dan bij Flevoland te houden, want en dan kom ik op het woord pionier, want je was ook een pionier, hè? Want ja, het was een nieuwe functie en je was wel een van de eerste die zo begon als klassespredikant, toch?
2: Ja, ja, dat was ook wel een deel van de aantrekkelijkheid, vond ik. En het past toevallig ook nog eens heel goed bij Flevoland, want laat eerlijk zijn, de meeste bewoners hebben iets pioniersachtigs in hun genen zitten. En daar heb ik ook wel, daar werd ik ook wel gestimuleerd in tijdens het werk hier. Ik herinner me dat ik ergens in een gemeente was en die wilde iets wat eigenlijk net niet kon. En dan daagden ze me uit om mee te denken om dat dan toch gedaan te krijgen. En die vertelde een verhaaltje van dat iemand aan een geestelijke vroeg, mag je ook roken tijdens het bidden? Nou, zei de geestelijke, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar mag je dan misschien ook bidden tijdens het roken? Nou, dat is niet zo'n gek idee. Dus het is soms ook net hoe je het aanvliegt of je iets gedaan krijgt. En dat zit goed in de DNA van de Flevolander.
1: Ja, nou is dat natuurlijk een leuk voorbeeld. Maar Klaas, er zijn ook wel situaties geweest, denk ik, dat het best wel emotioneel of pittig was.
2: Ik denk sowieso als je praat over dat je andere kerken inzet, dat je keuzes maakt in kerkgebouwen, dat dat voor een deel van de mensen wennen is. Want ze hebben met eurotjes dat oude gebouw in stand gehouden. En ze moeten zich nu heroriënteren. En wat een moeilijke periode was de coronatijd. Dus dat je van de een op de andere dag te horen krijgt, de deuren mogen niet open. Verzin maar wat.
3: Ja, en dan? Wat doe jij dan?
2: Toen met de coronatijd, toen heb ik Omroep Flevoland gebeld. En de hoofdredacteur die er toen was gezegd, we hebben een probleem, want mensen kunnen niet naar de kerk. En kun jij ons helpen dat er tenminste op televisie iets is, dat er iets zichtbaars is. En dat we ergens een camera neerzetten en een dienst hebben. En toen heeft de Omroep Flevoland als een soort rampenzender ons echt een half jaar voor uitgeholpen. Achteraf gezien heeft dat een aantal dingen in de kerk ook wel in de stroomversnelling gebracht. Bijvoorbeeld de inzet van beamers en beamerteams is echt in de stroomversnelling gekomen. En het gebruik van digitale middelen om voor collectes. Gift is nog een Lelystadse uitvinding, is sneller gegaan. De inzet van vrijwilligers is in die tijd enorm toegenomen. Dus het heeft niet alleen maar kommer en kwel gegeven, maar het was bijvoorbeeld heel erg pittig toen in de kerstperiode in Biddinghuizen, herinner ik me. Toen waren bij repetities toch mensen besmet geraakt. En eigenlijk was de kennis onvoldoende ontwikkeld dat ook gewoon gevaarlijk kon zijn. Dat je met muziekinstrumenten extra aerosolen, ik kende het woord eerst helemaal niet, in de lucht verspreiden. Dus dat waren ook wel moeilijke elementen, zeker.
1: Ja. Merk je dat nog steeds wel iets gedaan heeft met de gemeenschapszin? Hè? Want mensen gingen de kerkdiensten thuis volgen. Dat gebeurt nog steeds wel. Merk je daar nog steeds de gevolgen van?
2: Ja, in Dronten hebben ze nog tijdens de coronacrisis uitgezocht of dat de angst was dat het dat de gemeenschapszin zou verminderen. Mm-hmm. En want mensen konden ook digitaal gaan shoppen. En het gekke is dat dat niet zo uitpakte. En dat merk je bijvoorbeeld nu ook met voetbalwedstrijden. Ik heb vannacht de uitzending van het Nederlands Elftal gemist. En vanochtend gelijk gekeken, dus ik weet de uitslag al. Maar ik ga toch, als ik straks vrij ben, toch even kijken hoe de doelpunten tot stand gekomen zijn. Dus datgene waar je al iets kennis van hebt, daar wil je meer van weten. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld een uitzending hebt van digitaal van een kerkdienst in Dronten, en je bent ergens in Spanje op vakantie, ga je toch even naar Dronten kijken. En niet naar Lelystad of Emmeloord, want je wilt van jouw eigen gemeente meer weten. Ja. Dus het heeft heilzaam uitgepakt.
3: Ja. Jouw rol als klassenpredikant, dat is, zoals je zei, was dat pionieren in het begin. Bij pionieren hoort natuurlijk ook uitvinden, hè, dingen proberen. Is de rol veel veranderd in deze tijd?
2: Ik denk dat wat je meer kunt doen dan in het verleden, is dat je dingen in de vitrine zet. En met name de vitaliteit, denk ik, van gemeentes. Er is een soort sluier over Nederland gekomen dat de kerk jaarlijks 1%, 2% inlevert. En dan vergeten we dat het nog steeds, ik denk, de grootste gemeenschap is waar mensen elkaar ontmoeten. En dat daar ook heel veel vitaliteit zit. Dat merk je bijvoorbeeld in boeken die men uitgeeft. Hè? Dat Sjoerd Bakker op Urk een prachtige catechese-methode maakt. Dat Krachenburg, wat aan de andere kant van het spectrum zit, Het Land van de Verwondering, prachtige uitgaven. Tsongor is een predikant op Urk, is bezig met een uitgave over wat non-verbale communicatie doet. Dus laten we zeggen, grensverleggende dingen, aandacht voor wat jonge mensen doen. Dat blijft onderbelicht als je dat niet in de vitrine zet. En dat is wel belangrijk voor de beeldvorming.
1: Nou, heb jij natuurlijk in die jaren heel veel kerken, heel veel predikanten, heel veel vrijwilligers ontmoet, met hen gesproken. Wat heeft je nou in al die jaren het meeste vertrouwen gegeven voor de toekomst van de kerk?
2: Ja, dat is toch de flexibiliteit van gemeentes. Misschien met een voorbeeld. Opeens was de vraag van een jongen van 12, een migrant. Die wilde wel zich bij de kerk aansluiten. Dan hoort bij ons een ritueel bij met doop. Maar hij wilde dat eigenlijk dan niet in dat kerkgebouw, maar graag in open water. Dat, twee generaties geleden zouden we zeggen, ja, dat is...
1: Dat hoort niet.
2: Dat is poppenkast. Mm-hmm. En nu ging die kerk uit nadenken en zei, ja, het is toch wel heel erg mooi dat zo'n jongere dat wil. En dat hij er eigen ideeën bij heeft. Dus toen is die gemeente 's ochtends naar het Schokkenstrand gegaan. Daar hebben ze een doopplechtigheid gehad. En daar hebben ze beelden van gemaakt. En toen zijn ze naar het kerkgebouw gegaan en hebben ze dat uitgezonden in die gemeente. En hebben ze daar ook nog weer een lied gezongen en als gemeente daarop gereageerd. Dus dat speelse, dat jong leren met dingen die belangrijk zijn als liefde, geluk, geloof, hoop. Ik denk dat we daar creatiever in geworden zijn.
1: Er kan wat meer.
2: Er kan wat meer. En daardoor kun je ook dichter bij de ziel van mensen komen.
1: Ja, mooi.
3: Je opvolger, Hans van Solkema, die begint 1 augustus.
2: Dat klopt.
3: Wat zou je hem mee willen geven?
2: Nou, ik denk dat Hans vooral dicht bij zijn eigen ziel en zijn hart moet leven. Dat hij dat ook kan. En dat als je dat ergens van iemand in een bepaalde ambt, een bepaalde verantwoordelijkheid mag verwachten, vind ik dat je dat van predikanten mag verwachten. Dus dat je probeert om je bezieling uit te dragen. En de dingen, de vragen die je gesteld wordt, echt op je hart laat komen.
1: Zondag dan is het afscheid, hè? In de Bovenkerk in Kampen. Is een meertalige dienst. Waarom is dat?
2: Ja, mensen op het oude land kennen me vooral van diensten in het streektaal. En ik ben daarmee begonnen, eigenlijk in Friesland, toen ik in Friesland predikant was. Toen kwam ik in een verzorgingstehuis, moest ik 's middags voorgaan. En ja, dan hebben de mensen gegeten en ze dutten een beetje weg. En dan had ik soms een Fries citaat en dan waren ze er weer. Oh. Dus ik ben op een gegeven moment helemaal in het Fries gaan preken daar. En toen heeft Anne van der Meijden mij gebeld en gezegd, als je het in het Fries kunt, dan kun je het ook wel in het Saksisch. Mijn ouders hebben een boerderij gehad op het oude land. En dus ik ben in de streektaal diensten gaan houden. En ja, als je afscheid neemt en mensen kennen je van de streektaal, dan moeten daar toch ook wat elementen van in die dienst zijn. Dus ik laat al die hooghalende dijksprekers dan een stukje in het Neder-Saxisch zingen. En we lezen een stukje in het Fries. En ook in het Kampers, Willy Marskamp uit Dronten. Die in Emmeloord werkt, leest een belijdenis in de streektaal. Dus dan komt de streektaal en het Nederlands vullen elkaar aan.
1: En dan komt natuurlijk weer, je hebt het over het hart. Ja, via taal kom je ook bij mensen in het hart natuurlijk.
2: Ja, en taal is heel belangrijk. Omdat je bijvoorbeeld in het Neder-Saksisch heb je geen beleefdheidsvorm. Dus je kunt niet u tegen mensen zeggen. Je kunt alleen maar zeggen u en ihr, dat betekent je en jij. Want beleefdheidsvorm, ja, dat heb je eigenlijk alleen nodig als de burgemeester komt of de koning. Maar die komen niet zo vaak op bezoek. Dus waarom zou je daar een speciale taal voor leren? Maar het betekent dus op het moment dat je in de streektaal gaat bidden, dat je tegen God alleen maar je en jij kunt zeggen. Of je valt stil. Je kunt niet de beleefdheidsvorm aanheffen. En op dat soort momenten voel je de intimiteit van taal. Ik maak vaak mee dat mensen juist onder het gebed ook beginnen te huilen. Want dan komt het ineens heel dichtbij. Mensen realiseren zich dat niet, maar het overkomt hen.
3: Dank voor dit gesprek, Klaas van den Kamp.
2: Tot jullie dienst.

0: Goedenavond. Nou, het is overal droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje, maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht, maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban.

0: Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Nou, het is nog wel droog in Flevoland. De zon die schijnt nog een tijdje, maar af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over de regio. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het af. En vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden. Nog steeds best een warme nacht, maar wel wat aangenamer dan de afgelopen nachten. Vanaf morgen schakelen we over op een wat koeler weertype. Morgenmiddag wordt het zo'n 23 of 24 graden op de meeste plekken. Daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. De hele dag verloopt gewoon droog en vrij zonnig. En ook de dagen daarna is het vrij normaal Hollands zomer weer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde van een graad of 23 in Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao.

0: Zou. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
1: Jouw stem en jouw leven.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar

0: de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
2: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
1: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.